Deze reis met de Orient Express ging dit keer naar Afghanistan. En wel met de CD Afghan Music van het ensemble Zore Joya en Hussein Harman. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Orient Express. Wij danken Muziekweb Rotterdam, de speellijst. Dus informatie over de muziek die we hebben uitgezonden met de titels, die vindt u op onze site concertzender.nl. Het programma werd samengesteld door Kobe Evans. Van Amstel.

U luistert naar de Concertzender. In 2007 hebben twee medewerkers van de Concertzender in Georgië de muziekzender Radio Muza mede helpen oprichten. Dat geeft een band. En daarom willen wij het concert onder de aandacht brengen van pianiste Nino Kvetatje en violiste Lisa Batsjasvili met het Gregorian Sinfonietta. Op 5 september in het Concertgebouw met een Beethoven en Arvo Pärt programma. De organisator van het concert biedt 10x2 vrijkaarten aan de luisteraars van de Concertzender. Maar daar is een moeilijke quizvraag aan verbonden. Namelijk, volgens Stravinsky zijn er 3 kenmerken voor de manier waarop de volksmuziek uit de bergdorpen rond Tbilisi, de hoofdstad van Georgië, gezongen wordt. Dat zijn contrapuntische ritmes, exotische harmonieën en, de vraag aan u, wat is het 3e kenmerk? Op onze website kunt u tot zondagmiddag reageren. En dan gaan we verder met een uitzending van Metamorfosen over speciale muziekinstrumenten. Vandaag de draailier. De draailier is een strijkinstrument. De snaren worden echter niet met een strijkstok aangestreken, maar met behulp van een continu roterend wiel. De melodie wordt geproduceerd door toetsen op een klavier in te drukken. Die verkorten de melodiesnaren en zo wordt de toonhoogte bepaald. Daarnaast geeft het instrument sympathie- of bourdonsnaren en een zogenaamd trompetkam dat voor de typische ritmische begeleiding zorgt. Het instrument werd vroeger vooral gebruikt in combinatie met de doedelzak en voor het begeleiden van dansen. Hier zijn 2 voorbeelden van dansen in een hedendaags jasje. Allereerst de Franse groep Malicorne met een branle, een Franse dans uit de 12e eeuw. En daarna het Britse ensemble Blozzabella met een set hornpipes.

Zo klonk de draailier in de ensembles Malicorne en Blosabella. De draailier kwam voor in heel Europa tot aan de Krim, met uitzondering van Zuidoost-Europa. In West- en Midden-Europa was het een alledaags instrument, maar in de laatste eeuwen verdween het snel. In de voorgaande eeuw ontstond dankzij de volksmuziekrevival een heropleving, vooral in Frankrijk en in mindere mate in Duitsland. Gek genoeg niet in de Keltische muziek, behalve dan weer in Galicië. Daar deed zanger, harpspeler en draailiermuzikant Emilio Ciao baanbrekend werk. Maurizio Martinotti van onder meer de groep La Chaparrusa deed hetzelfde in Noord-Italië. In Hongarije gebruikte de groep Vizente de draailier in haar instrumentarium. Daarvan zo dadelijk voorbeelden. Als voorbeeld van de Duitse revival horen we Jumping Axe van de formatie Hölderlin Express en de Scandinavische landen worden vertegenwoordigd door Jarmana. Voor de volledige speellijst verwijzen wij u naar de programma-informatie op onze website www.concertzender.nl.

Met deze muziek, uitgevoerd door onder andere Appellation Contrôlée, Gilbert Isbijn en Yves Fourier, wordt wel duidelijk dat de revival van de draailier niet alleen het opnieuw spelen van oude melodieën inhoudt. Zowel in speelstijl, techniek, bouwwijze en technische mogelijkheden van het instrument hebben flinke innovaties plaatsgevonden. Spelers beperken zich niet alleen tot overgeleverd werk, maar grenzen worden ook muzikaal verkend. Van klassiek, jazz, vrije improvisatie tot techno. De Fransman Gilles Chabenat wordt algemeen beschouwd als 's werelds beste draailierspeler. Van hem allereerst een solo-uitvoering, waarbij hij de volle mogelijkheden van zijn instrument demonstreert. Daarna een Arabische compositie, uitgevoerd door Chabenat met Tram Trio. En we sluiten af met vernieuwer en grote improvisatie-wizard Valentin Clastrier.

El Castel, muziek van Valentin Clastrier. We besluiten deze metamorfose rond de draailier met een medley van het trio Patrick Bouffard. Deze metamorfose werd samengesteld door Marius Roeting.

Welkom op de Concertzender bij het programma Wereldmineralen. We beginnen vandaag met Salih Nour. Deze in Nederland wonende Soedanese zanger won in 2000 de Grote Prijs van Nederland in de categorie Singer-Songwriter. Hij speelde in die tijd ook samen met de inmiddels bekende Ethiopische zangeres Mineshu in de groep Africa Unite. U gaat nu luisteren naar een uit datzelfde jaar afkomstige cd, Songs from the Village.

Dit was Salinur. In het volgende blok luistert u naar de uit Bulgarije afkomstige vrouwengroep Le Mystère des Voix Bulgares. Dit a cappella koor bestaat al sinds 1952 en laat een prachtig meerstemmig geluid horen.

U luisterde naar de Bulgaarse polyfonie van Le Mystère des Voix Bulgares. Conga Boyka verraste de flamenco-wereld in 2007 met een eigenzinnige flamenco-cd. Op de cd El Último Tragio maakt ze een uitstapje naar de Latin Jazz, begeleid door Chuco Valdés op de piano.

Radio Tarifa speelt Spaanse muziek met elementen uit de verschillende culturen die Spanje in de loop der eeuwen hebben beïnvloed, van middeleeuwse en Arabische muziek tot flamenco, rock en jazz. U gaat luisteren naar drie nummers van de cd Cruzando el Río.

U luisterde naar Radio Tarifa met drie nummers van hun cd Cruzando del Rio. Tot slot de spannende muziek van Taranya, de groep rond de Nederlands-Turkse percussionist Shahin Düring. Tarana speelt een crossover van Balkan, Gypsy, Afro, Turkse trance en Indiase funk. In 2008 kwam hun eerste cd Mundus uit. Hier volgen een aantal tracks van een eerder verschenen demo-cd, waaronder het nummer Ali Ternam.

Hartelijk welkom bij het programma Metamorfose. Het thema van deze uitzending is lusofone muziek. Dit is muziek afkomstig uit landen waar Portugees Creools of Portugees gesproken wordt. U kunt luisteren naar muzikanten uit Brazilië, Angola, Mozambique, Kaapverdië en Portugal. Als eerste het Orquestra Marabenta uit Mozambique en daarna de Kaapverdiaanse Teresinha Araúja. En ook kunt u uitkijken naar muziek van de Braziliaanse zangeres Gal Costa. We beginnen met het nummer A Primeira Vista van haar landgenoot Chico Cesare.

de Angolese superster Bonga in het nummer Bairo. Hij werd bekend als atleet, muzikant en als voorvechter van de onafhankelijkheid van Angola. De mix tussen Portugese en Angolese invloeden is in zijn muziek duidelijk te horen. Met het volgende nummer, Ulungu Awami van Zeda Luna, blijven we in Angolese sferen.

gaat vanaf nu vreselijk saai zijn voor ons met twee, om dat met twee te spelen. Ja. Maar deze moment was fijn. Dus ja. Dank voor het doen met, hè. Oké. Goed, het laatste nummer. Het is ontzettend fijn om nog eens voor mensen te spelen. En niet voor een cameraman. Dat was ook leuk, hè? Maar het is nog leuker met echt publiek natuurlijk. En bedankt aan Simone en Camille. Superleuk. En ook de mensen van de concertzender. Oké, we gaan eruit met een feestnummertje. Of dat gaan we er toch proberen van te maken. En dat noemt Helleboor.

0: you. Simone Botazzolo.
1: Ja, en hier ben ik weer met Brazil da Leeuw. En weet je wat? Ik vind het best wel heel erg leuk. Dus laten wij gelijk naar mooie muziek luisteren.

0: lixo, pegar caranguejo, conversar com o urubu.
1: Chico Science é Nação Zumbi, Mangue Town. Ya, yeah, jongens. En hier tussen hadden wij Caetano Veloso en Emicida Haiti. O dedo na ferida. Em 17 zijn wij geopend met Sinal Fechado, een van de mooiste clássicos da música brasileira, met Paulinho da Viola.

Ja, Clara Nunes met Rolô. Jeetje, ik mis Clara Nunes. Wat een lekkere sambista was dat, een mooie vrouw. Uit Minas Gerais, inderdaad. We hebben deze set geopend met, inderdaad, Clara Nunes weer. Madame met Clementina de Jesus, Embala Eu. En tussen de twee mooie nummers, João Bosco, ook uit Minas Gerais, Nação.

Pret-a-porter, Robson Jorge en Lincoln Olivetti. Oh, ik kan deze tijd nog zo goed herinneren. Pret-a-porter, alles ging over de mode in Brazilië en zo. Hiervoor hebben wij Realce van Gilberto Gil geluisterd. Oh, wat een heerlijk noemen. En daarvoor A Vizinha do Lado, Roberta Sá.

Mistério do Planeta, Novos Baianos. Jeetje, ik weet het nog wel, jaren 70. Heel veel haren, heel veel baard, heel veel rock. Gemixt met alles wat traditioneel was. Novos Baianos, ze waren wel een begrip inderdaad. En hiervoor, ze was ook een onderdeel van Novos Baianos. Ze was getrouwd met Pepeu Gomes. Baby Consuelo. Ze heet nu Baby do Brasil, assanhado, heerlijk. Nou ja, hier zingt ze dus wel chorinho, de meeste traditioneel. En als opening van deze blokje hebben wij Ainda Bem, Marisa Monte.

Dominguinho, sete meninas, forró van de beste kwaliteit, jongens. Ja, en daarvoor hadden wij Tom Zé. Hij was de ontcijferer van de Braziliaanse muziek. Is de ontcijferer van de Braziliaanse muziek. Tom Zé, dat was een nummer voor Jimi Hendrix en die heet Jimi Hendrix. Geef je aan, Jimi Hendrix.

Ja, en we hebben deze set geopend met Visgo da Jaca van Martinho da Vila, maar wel afgesloten met Portela das Maravilhas, Carnaval, Samba Enredo. Zo lekker, echt. Goed voor je benen, goed voor je billen. Heel goed. En dames en heren, dat is het einde van de Brasil da Lil van deze maand. Ik hoop jullie heel snel te zien horen ergens. Tot ziens. Doei.

Dit is de Concertzender met het programma Mariamma. Mijn naam is Bas Springer, samensteller en presentator. En in deze nieuwe aflevering aandacht voor nieuw verschenen cd's uit Afrika.

Shiran, fan van Baseku Kouyaté uit Mali. En hij is een virtuoos op de ngoni. En een ngoni is een West-Afrikaans snaarinstrument. Een kruising tussen een harp en een luid. En het klinkt een beetje als de banjo. En Baseku Kouyaté bespeelt dit alsof het een elektrische gitaar is. Een beetje zelfs doet wel denken aan Jimi Hendrix in zijn gloriejaren. In ieder geval, dit staat allemaal op de nieuwe cd van Baseku Kouyaté. De cd heet Ba Power. En we gaan van West-Afrika over naar Oost-Afrika.

Ethiocolor uit Ethiopië met het nummer Ante Gondari. Het staat op de allereerste cd van deze groep. En het is een hele interessante band, omdat het bestaat allemaal uit jonge mensen uit Ethiopië. Maar die teruggrijpen op de traditionele muziek van Ethiopië. En ze proberen ook alle stijlen en dansen van Ethiopië op te voeren. En ik heb ze op de Womax zien optreden. Afgelopen Womax in november 2014 in Spanje. Het was echt een geweldige show. En live komt het echt helemaal tot z'n recht. Het is echt een super energieke band met heel veel dans en zang. De naam is Ethiocolor. We gaan van Ethiopië naar Egypte.

Fi Belat El Agayeb van zangeres Dina El Vedida. Zij komt uit Egypte, is pas 27 jaar en debuteerde onlangs met een prachtige cd genaamd Turning Back. En daar kan je een hele mooie mengeling horen van traditionele Egyptische muziek, maar ook rock-invloeden en jazz af en toe zelfs. Het is een hele bijzondere zangeres, een prachtige stem. Ze deed verleden jaar mee aan het Nile Project. Dat is een project met muzikanten die allemaal langs van de Nijl komen. Dus uit Egypte, Soudaan, het Nile Project. En zij was een van de grote sterren. En nu dus haar debuut-cd Turning Back. Onthoud de naam, want we gaan nog heel veel horen van Dina El Vedidi. Van Egypte vliegen we door naar Mali.

Belema Shima van BKO Quintet uit Mali. En BKO is de afkorting van Bamako, de hoofdstad van Mali. Waar deze groep vandaan komt, bestaat uit vijf veteranen die hun sporen in allerlei andere bands verdiend hebben. En verleden jaar stond deze groep op het Afrika Festival in Hertme. Het was echt een groot succes. Ze spelen diverse percussie-instrumenten. Maar ook de kora, de ngoni, noem maar op. Het is weer een hele mooie samensmelting van instrumenten en stijlen. Ze hebben een debuut-cd gemaakt. Die heet gewoon Bamako Today. En we gaan waarschijnlijk in de toekomst nog heel veel van deze groep horen. BKO Quintet. Van Mali door naar Marokko.

Mazal van Aziz Zamoui en de University of Gnawa. En Aziz Zamoui komt uit Marokko. Hij werd in Marrakesh geboren. Hij richtte de groep Orchestre National de Barbès in Parijs op. Hij woont tegenwoordig weer deels in Marokko. En hij heeft inmiddels twee prachtige cd's gemaakt waarop hij Gnawa, de traditionele muziek, Berbermuziek, mengt met jazz en rock en nog veel meer invloeden. Het is een schitterend orkest, de University of Gnawa. Ik heb ze inmiddels een aantal keren aan het werk gezien en het valt me iedere keer weer op hoe virtuoos deze groep samenspeelt met Aziz Zamoui. Nogmaals, zijn cd heet Mazal. En ik hoop dat hij in de toekomst een van de grote dragende krachten gaat worden van de Marokkaanse muziek. Want er gebeurt heel veel momenteel in Marokko. En ik denk dat hij wel degene is die dat goed voor het voetlicht kan brengen. Marokko hebben we gehad. We keren nog even terug naar Mali en wel naar Samba Touré.

Ganda Diko van Samba Touré uit Mali. Hij is een voortreffelijk gitarist, een hele goede zanger ook. Deze muziekstijl wordt desert blues genoemd en je kan duidelijk horen dat hij beïnvloed is door Ali Farka Touré. Daar is hij overigens geen familie van, hoewel hij wel Samba Touré heet. Maar Ali Farka Touré was de grote koning van de desert blues en Samba Touré mocht jarenlang met hem meespelen en hij is dus ook wel duidelijk door hem beïnvloed. Prachtige cd, Ganda Diko en... Ja, deze man, Samba Touré, dat is echt iemand die iedereen in vervoering kan brengen met zijn opzwepende desert blues. Van Mali vliegen wij weer een heel stuk over het Afrikaanse continent en belanden in de jaren 50 in Ghana.

0: Lebineke, Sane Lebia Ikule, Lebia Ikule, Agrobe Ye Piano Patu, Agrobe Ye Piano Patu, Agrobe Ye Piano Patu, Agrobe Ye Piano Patu.
1: Iti Mensa uit Ghana. Jaren 50 had je dansmuziek in Ghana en die werd highlife genoemd. En Iti Mensa was de king of highlife. Echt prachtige muziek, een samensmelting weer van heel veel stijlen. Traditionele Afrikaanse stijlen, maar je hoort ook invloeden van militaire blaaskapellen. Je hoort invloeden van jazz. Alles komt voorbij op de highlife. En er is onlangs een hele mooie verzamel-cd verschenen van Iti Mensa en de Tempo's, zo heette zijn band destijds. De verzamel-cd heet natuurlijk gewoon King of Highlife. Vier cd's, prachtige dansmuziek. En ik wil nog heel graag een tweede nummer laten horen van deze compilatie. Het eerste nummer heette trouwens Kwame Nkrumah. En we gaan nu luisteren naar Montum.

Montum van E.T. Mensa en de tempo's. En hij werd dus de King of Highlife genoemd. De Highlife was vooral populair in de jaren 50. En een mooi detail is dat E.T. Mensa in 1956 nog samenspeelde met Louis Armstrong. Toen Louis Armstrong in West-Afrika op bezoek was. Zo in de jaren 60 verdween de belangstelling voor Highlife. En tegenwoordig klinken hele andere muziek in Ghana. Maar de Highlife is wat mij betreft toch wel de mooiste muziek die uit dat land komt. Waar het hart vol van is. Ja, ik draaide toen net al een nummer van Dina El Wedidi uit Egypte. En ik wil nog heel graag een nummer laten horen van deze fantastische zangeres.

Dawayer van de Egyptische zangeres Dina El Wedidi van haar prachtige debuut-cd Turning Back. De tijd vliegt ook hier op de concertzender en we zijn alweer toe aan het laatste nummer. Dat ga ik dadelijk afkondigen. Allereerst wil ik weer de technicus bedanken, Dirk Winkel. En dit was Mariama. Mijn naam is Bas Springer. Ik wil graag afsluiten met een prachtige cd die ook uit Noord-Afrika komt trouwens, van Anwar Brahem uit Tunesië. Hij bespeelt de oud, dat is de Arabische luit. Hij heeft een hele mooie cd uitgebracht, die heet Souvenance. Een mengeling van Noord-Afrikaanse muziek, maar ook heel filmisch, heel meditatief. Het is muziek waar je niet veel hoeft bij te praten of sterker nog gewoon je mond moet houden, zoals ik nu ga doen. Dit was Mariama, tot de volgende keer.

Hartelijk welkom bij de Concertzender, bij Acoustic Roots. In Acoustic Roots treden artiesten hier bij ons live op en lichten ze hun muziek ook toe. In juli 2013 waren ze hier ook al, toen samen met Fred Pieck. Nu is Fred Pieck er niet bij. Hier is ter gelegenheid van haar nieuwe cd, I Am Here, Linde Nijland, begeleid door Bert Ridderbos. Welkom, Linde Nijland.

0: voor ons in onze kleine huiskamer hier bij de concertzender bij Acoustic Roots, Linde Nijland. Het eerste nummer a cappella, Grave on a Line. En bij Bye Bye Diddly Die werd ze begeleid door Bert Riddelbos, want die is natuurlijk ook weer meegekomen. En Linde, mag ik je uitnodigen om bij mij aan tafel te komen zitten?
1: Ja, dat is goed.
0: Dan kunnen we samen spreken. Neem je die stoel even mee die daar ook staat. Want we hebben Linde opnieuw uitgenodigd, omdat ze een nieuwe cd uitbrengt. I Am Here. Wanneer komt die uit?
1: De cd-presentatie is 9 maart in het Forum Images in Groningen. En dan komt die ook uit.
0: Oké, en dan ga je hem feestelijk overhandigen?
1: Ja, ik weet alleen nog niet aan wie. Maar het wordt ik ga een optreden geven van een uur. En het wordt een hele leuke gebeurtenis aan het einde van de zondag.
0: Ja, de twee nummers die je nu hebt gezongen staan op de nieuwe cd. Wat was je selectiecriterium voor de liedjes die erop staan?
1: Oh, dat is heel lastig. Dat ontstaat eigenlijk terwijl je zo'n cd maakt. En daar valt ook van alles af en er komt van alles bij. Maar wat ik wel wilde dit keer is veel eigen liedjes op mijn nieuwe cd zetten. Ik heb ook veel vertolkt in het verleden. Mm-hmm. Ook veel cd's met eigen liedjes gemaakt. Maar het was weer tijd voor een groot aandeel persoonlijke liedjes.
0: Eigen werk. Ja, want je bent gewoon door blijven schrijven dus.
1: Ja, nou, ik had een opleving de afgelopen jaren.
0: Je had een opleving?
1: Ik had veel inspiratie.
0: Het klinkt alsof je ook een inzinking hebt gehad.
1: Nee hoor. Nou, in het schrijven. Ik heb gewoon een tijd wat minder geschreven. Een aantal jaar geleden is een dvd met cd uitgekomen, mm-hmm, van een reis die ik naar Bhutan heb gemaakt, over land. En daarin heb ik vooral werk van anderen vertolkt. En nu was ik toe aan, I Am Here heet de cd. Dus,
0: ja, daar wou ik ook een vraag over stellen. De cd heet I Am Here. En bijvoorbeeld niet Here I Am. Dus waarom heet de cd I Am Here?
1: Nou, omdat ik hier ben.
0: Ja, maar je kunt ook zeggen hier ben ik.
1: Ja, maar dat is denk ik...
0: Een beetje filosofische vraag.
1: Nou,
0: hè?
1: Ik denk eigenlijk dat te maken heeft met hoe je liedjes schrijft. Mm-hmm. Tenminste, hoe ik liedjes schrijf. En dat is een proces waarbij tekst en melodie eigenlijk in elkaar grijpen. En op dat moment tot een liedje gesmeed worden. En in het geval van I Am Here heb ik het heel snel geschreven. Dat was er eigenlijk al, dat ontstond zomaar. En dat I Am Here, dat past gewoon prachtig in de melodie.
0: Hm. Ja, en dat heb je... Of heb je misschien niet nodig? Here I Am. Mensen kennen jou natuurlijk al. Het is niet van, kijk, hier ben ik. Want nou, jij hebt al zo'n geschiedenis achter je.
1: Ja, maar zo bedoel ik het ook niet. Het is niet van, kijk mij nou hier als artiest. Maar ik denk inderdaad dat het wel wat filosofischer is. En een soort van incarnatie, I Am Here.
0: Ja, dat vind ik ook heel mooi. Ik bedoel, het was niet mijn bedoeling een filosofisch programma van te maken. Maar het viel me wel op toen ik de titel las. Ja. Ik dacht, waarom deze titel?
1: Ik schreef het liedje al een aantal jaar geleden. Maar in het geval van deze cd is even alles op zijn plek gevallen. En heb ik ook het gevoel dat ik er ben.
0: Mm-hmm. En wat is er dan op zijn plek gevallen?
1: Dat dit liedje ook de titel, dat het heel goed past als titel van deze cd.
0: Oké. Okay. Nou, ik zou zeggen, laat ons horen hoe het klinkt. I Am Here.
1: I Am Here.

0: Linde Nijland, begeleid door Bert Riddelbos met I Am Here, de titelsong van haar nieuwe cd. En het volgende wat ze gaat zingen heet Leaving London. Staat ook op de nieuwe cd.
1: Is een nummer van Tom Paxton. En eigenlijk kwam een vriend van ons, Henk Scholten, die kwam hiermee aanzetten en die zei, Linde, dat is echt iets voor jou.
0: En dat vond jij dus ook?
1: En dat vond ik ook.
0: En waarom is dat dan echt iets
1: voor
0: jou?
1: Nou, luister maar.
0: Oké.

0: wat ik zo leuk vind aan dat liedje is dat het ademt een beetje de sfeer van Londen in de jaren 60. En daar is ook heel veel muziek in die tijd gemaakt waar ik heel erg door geïnspireerd ben. En in dit liedje komt onder andere de Troubadour voor. Dat is een hele bekende, het was een hele bekende club in Londen op dat moment, waar heel veel folkartiesten optraden. Onder andere mijn lievelingszangeres Sandy Denny speelde daar. En een aantal jaar geleden heb ik er zelf ook gespeeld bij een soort tribute event rondom Sandy Denny. En dat vind ik er zo mooi aan.
1: Hoe was dat om daar dan zelf te staan?
0: Ja, dat was heel bijzonder, omdat de Troubadour is niet zo groot. Maar in die ruimte waren echt werkelijk alle interessante mensen aanwezig die je kunt voorstellen als het gaat om Sandy Denny en haar levensgeschiedenis. Zij is jong gestorven, voor de mensen die dat niet weten. Ze was een hele bekende Britse folkzangeres. Ze is op 31-jarige leeftijd overleden aan een hersenbloeding. Maar heeft heel veel indruk gemaakt op mensen. En in dit geval waren daar in diezelfde ruimte waar ik ook optrad, waren ook Joe Boyd aanwezig. Dat was de oorspronkelijke producer van Sandy Denny. En ook van Fairport Convention. Maar ook Linda Thompson was daar. Een journalist die in der tijd veel over haar geschreven heeft. Carl Dallas en allerlei andere mensen. Dus dat was heel bijzonder.
1: Ja, en dat is natuurlijk heel bijzonder om daar te zijn.
0: Ja, en een aantal jaar daarna heb ik nog een heel groot concert in Londen, in de Barbican Hall, een aantal nummers van Sandy Denny mogen zingen. En dat was werkelijk een van de hoogtepunten van mijn carrière. En een echte bekroning van het project wat ik rond Sandy Denny een aantal jaar heb gedaan. Dus ja,
1: de kroon op het werk.
0: Ja.
1: Maar het lijkt me heel fantastisch. Maar hoe is het dan om te denken, inderdaad, dit was het hoogtepunt en beter wordt het niet meer?
0: Nou, dat was inderdaad best lastig. Want vooral dat optreden in de Barbican Hall, dat was zo'n uitdaging. En het was ook zo heerlijk om zo op het toppunt van je kunnen te functioneren daar. Dat ik daarna ook wel even dacht, waar is de volgende kick?
1: En nu?
0: Ja, maar ja, het leven nu bestaat niet alleen het hoogtepunt. En daarbij is ook een belangrijk hoogtepunt in de muziek is ook duurzaamheid. Dus dat je, ik leef al heel lang van de muziek, onder andere samen met Bert. En dat je die lijn heel constant door kunt zetten, wat wij eigenlijk al jaren doen, dat is eigenlijk heel belangrijk. Met alleen hoogtepunten red je het niet.
1: Nee, nou ja, geen hoogtepunten zonder dieptepunten natuurlijk. Anders waren die hoogtepunten er
0: ja,
1: niet.
0: Maar de duurzaamheid is dan iets constants.
1: Dat is constant.
0: Eigenlijk iets heel moois ook.
1: En als je dan ziet waar je nu staat, hè, met deze nieuwe cd, I Am Here. Hoe zou je dat punt in je carrière dan willen omschrijven?
0: Elke cd is een soort van document waarin je jezelf vastlegt in de tijd. En in dit geval heb ik echt iets heel moois willen maken. En dat is volgens mij ook wel gelukt. Ik heb er ook lang aan gewerkt. Ik zeg al heel lang bij optredens dat de cd eraan komt. En heel veel mensen vragen me ernaar. Maar nu komt die echt en nu ben ik heel tevreden.
1: Want hoe lang heeft het in totaal geduurd dan?
0: Nou, ik ben denk ik wel 2 jaar bezig geweest met het hele proces.
1: Bert lacht heel blij, maar volgens mij wist het meer een...
2: Ja, het was wel een tijdje. Het heeft wel een tijdje geduurd, maar
1: misschien was het nodig.
2: Ja, ik denk het, ja. Ja, je hebt veel druk met muziek maken zelf.
1: Ja, natuurlijk.
2: Soms heb je dan geen tijd om cd's te maken. Klinkt heel gek, maar zo is het wel. Hè?
1: Nou ja, goed werk heeft ook tijd nodig soms.
2: Ja, precies. Ja,
1: dat kan toch ook nog?
0: Ja. En we nemen thuis cd's op en dan is aan de ene kant heel fijn. Maar tegelijk heb je dan ook geen grens. Dus je kunt ook doorgaan.
1: Ja.
0: Maar ik ben er heel blij mee.
1: Ja, want er moet een punt komen dat je denkt, nu is het klaar. En nu moet die geperst in de hoes.
0: Ja, en dat punt is nu aanbeland. Dus de presentatie staat. Ja hoor, hij is klaar.
1: Oh, oké, nee, goed. En ben je tevreden?
0: Ik ben heel tevreden.
1: Ja?
0: Ja.
1: Waar ben je met name dan tevreden over?
0: Nou, dat ik hem heel gelijkmatig van kwaliteit vind. Ik vind het allemaal pareltjes. En elk liedje heeft evenveel aandacht gehad. En eigenlijk is dat ook waarvoor je muziek maakt. Tenminste, ik wel als zangeres. Om iets moois te geven aan de wereld. Of na te laten zelfs, wat blijft. En ik hoor zo vaak van mensen dat mijn muziek iets voor ze betekent. Of dat ze hem draaien. Ik heb bijvoorbeeld een vriend in Iran, die heb ik nog nooit ontmoet, maar die haalt heel veel uit mijn muziek.
1: En, hoe ken je die dan?
0: Ja, dat is weer een apart verhaal.
1: Oh, apart verhaal. Okay.
0: En dat is eigenlijk een uitvloeisel van de reis naar Bhutan, die ik heb gemaakt in 2008. Daar kan ik nu wat over vertellen, maar kan ik later ook nog
1: doen. Later maar even, dan hebben we een leuke cliffhanger. Maar die bijvoorbeeld, die waardeert jouw muziek en daar denk je dan ook, die zit in je achterhoofd ook als je zo'n cd maakt?
0: Ja, alle mensen die het mooi vinden in de afgelopen jaren en mij gesteund hebben daarin, die naar mijn concerten komen, die zitten allemaal in mijn achterhoofd.
1: Oh, zijn er een boel dan?
0: Heleboel.
1: In je achterhoofd. Heel goed. Klaar voor het volgende setje?
0: En dat is een bijzonder nummer op de cd. Dat is het nummer Ocean Gypsy van de Britse groep Renaissance. En dat was een groep die in de jaren 70 platen heeft gemaakt. Mm-hmm. En dit is een nummer dat ken ik eigenlijk van kinds af aan. Mijn vader had heel veel LP's en we luisterden daar onder andere deze muziek vroeger. En dit nummer vonden we eigenlijk het hele gezin waar ik uitkom. Dus mijn vader, mijn moeder, mijn zusje en ik vonden dit allemaal een prachtig nummer. Toen al een van de mooiste nummers die we kenden. En een aantal jaar geleden is mijn moeder onverwachts overleden. En eigenlijk is dit nummer op de cd een eerbetoon aan haar.
1: Gaan we met bijzondere aandacht luisteren naar Ocean Gypsy.

0: voor haar moeder. Daarvoor heeft Linde Nijland dit nummer opgenomen op de nieuwe cd Ocean Gypsy. Wat een prachtig, gevoelig en ook breekbaar lied.
1: Ja.
0: Ik begrijp het, waarom het op de cd staat.
1: Ja, en het gaat ook over de zee. En mijn moeder hield heel erg van de zee. Er komt ook een foto van mijn moeder lopend bij zee in de cd. Een hele oude zwart-wit foto. En, dus de mensen die hier naar luisteren weten dat nu.
0: Goed zo.
1: Ik ga een nummer op speciaal verzoek van de technicus spelen.
0: Hans Meerman, daar is hij weer. Ja. Oh, en waarom is dat op jouw verzoek, Hans?
2: Nou, het is een nummer van Richard Thompson.
0: Ach, jouw grote idool.
2: En ik vind hem heel goed. Ik vind het een heel mooi nummer.
0: Ja. Waltzing for Dreamers heet het, hè?
2: Ja.

0: Linde Nijland, begeleid door Bert Ridderbos. Ze speelt bij ons op een tijdens die nieuwe cd eindelijk af is.
1: Eindelijk.
0: En bij ons, dat is bij de concertzender in Acoustic Roots, elke derde vrijdag van de maand live muziek. Op de 19e verdieping van het Conclusion gebouw hier bij ons in de huiskamer. Voor bij u in de huiskamer. En Waltzing for Dreamers net, van Richard Thompson. Op verzoek van Hans Meerman hebben we net al gehoord. Het staat op A Musical Journey. Mm-hmm. Het verslag, het muzikale verslag. Maar ook, er zit ook een videoverslag nog bij van jullie Bhutanreis, waar we het net eerder al over hadden. Die hebben jullie met z'n drieën ondernomen?
1: Ja, Hans Meerman was de cameraman die mee heeft gereisd. En die heeft prachtige beelden gemaakt bij de muziek. We onderweg met z'n drieën opnamen gemaakt.
0: En wat was het idee om naar Bhutan te vertrekken?
1: Nou, de directe aanleiding was dat Bert en ik de kans kregen om op te treden bij een groot concert ter ere van de kroning van de vijfde koning van Bhutan.
0: Heel bijzonder.
1: Dat laat je geen twee keer zeggen.
0: Nee, daar moet je heen.
1: Maar de reis ernaartoe was eigenlijk net zo belangrijk, want het was een reis per Land Rover, dus over land. Onderweg kwamen we eigenlijk door prachtige landen, zoals Servië, Iran, India, hele interessante landen.
0: Maar wat was dan het idee om over land te gaan en niet gewoon het vliegtuig in te stappen?
1: Nou, dat is een heel lang verhaal.
0: Oh, heel lang
1: dan moeten mensen eigenlijk de DVD en met CD maar gewoon aanschaffen van de reis. Want dat,
0: bij deze. Maar jullie besloten dus over land te gaan en kwamen dus in al die landen die je net noemt?
1: Ja, wij hebben onderweg muziek gemaakt met traditionele muzikanten, omdat eigenlijk in al die landen waar wij doorheen reisden, eigenlijk in alle landen behalve Nederland, is traditionele muziek nog heel erg deel van de cultuur.
0: Ja.
1: En wij hebben eigenlijk geprobeerd onderweg concerten te geven. Dat is ook gelukt. Maar ook om muziek te maken met traditionele muzikanten en een soort van integratie. Ja, eigenlijk een aansluiting te vinden, maar dan op een subtiele manier. Dus ik heb in Servië heb ik met een jonge Servische zangeres gezongen. Een hele talentvolle zangeres. Heel jong nog, maar 12 jaar. Schitterende stem. In Iran heb ik optredens gegeven, wat heel bijzonder is. Want in Iran mag je als vrouw in het openbaar niet optreden.
0: Maar dat is wel gelukt dus?
1: Dat is dus wel gelukt.
0: En zonder hoofddoek en
1: Nee, dat verschilde per locatie. Er waren een aantal plekken, zoals bij de ambassadeur thuis, ja. waar ik zonder hoofddoek kon zingen. Mm-hmm. Maar ook was er een hele bijzondere gelegenheid. We waren bij op bezoek bij een instrumentenbouwer in zijn werkplaats, in de plaats Kasvin. En dat is een instrumentenbouwer die duizenden jaren oude Persische instrumenten bouwt, zeg maar reconstructies maakt. En daar droeg ik dus wel mijn hoofddoek. Maar dat was eigenlijk interessant, omdat je dus eigenlijk niet officieel mag optreden, maar in de praktijk zijn er toch allemaal dingen mogelijk. En daar werden we uitgenodigd, eerst Bert, om muziek te komen maken met de instrumentenbouwer en zijn vriend. En toen, tot mijn grote verbazing, werd ik er ook bij geroepen. Dat is allemaal gefilmd. En dat was een hele mooie ontmoeting. We spraken elkaar taal niet, maar maakten eigenlijk muziek. We communiceerden door het maken van muziek.
0: Fantastisch.
1: En de Iraanse vriend waar ik het eerder over had, Sam Cecchini, die woont in Kasvin. En die kent deze instrumentenbouw goed. Die was er die dag niet bij, had er achteraf heel veel spijt van. Heeft mij, want het is een unieke gebeurtenis daar. Überhaupt dat er westerse muzikanten komen, dat gebeurt niet. Ik ben ook de eerste westerse vrouw geweest die daar sinds de revolutie heeft opgetreden. Wat niet mijn intentie was, maar dat is
0: heel gebeurd. Bijzonder natuurlijk.
1: Ja, dat is eigenlijk heel bijzonder. En misschien, als ik het op dat moment had geweten, had ik ook het niet gedurfd. Dat zou ook kunnen. Je zit op zo'n reis ook in een bepaalde flow en dan gaat alles goed.
0: Maar ja, dat is wat je beschrijft. Want één is het ander gekomen, als ik het zo hoor. Dus dat.
1: Ja, zo gaat het in het leven, in mijn leven althans.
2: Ik vind het wel grappig, omdat dit is natuurlijk toch wel geïmproviseerd, onze huiskamer. En we moeten er ontzettend veel aan bouwen. En we hebben dat eigenlijk ook tijdens de reis meegemaakt. We hebben continu met z'n drieën eigenlijk toch aardig wat werk verzet. En meestal na een dag lang reizen, hè, ook nog. En dan kom je op zo'n mooie locatie als in Kasvin. Prachtige akoestiek in die grote, waterreservoir. Mm-hmm. Leuke beelden gemaakt, mooie beelden. Ja,
1: ik denk dat jouw programma Acoustic Roots bij de concertzender Hans er niet was geweest zonder de reis naar Bhutan.
2: Nee,
1: en zo komt de inspiratie voor het een komt uit het ander voort. Ja. En die Iraanse jongen waar ik het over had, die heeft mij dus na de reis benaderd en een videoclip gemaakt bij een lied van mij, Traveler. Mm-hmm. En dat lied heeft de afgelopen jaren prijzen gewonnen op grote filmfestivals in Amerika en in Canada. En dus het kan raar lopen.
0: Het kan raar lopen, maar ook heel mooi dus.
1: Ja, heel mooi.
0: Ja. Nou wil ik natuurlijk ook nog alles weten over de happening van de kroning van de vijfde koning van Bhutan. Maar ja, dat hebben we natuurlijk eigenlijk ook geen tijd voor. Dus kijken die DVD dan maar. iedereen dus. En ik natuurlijk ook.

0: Ik ga een liedje alleen spelen.
1: Oh.
0: Zonder Bert.
1: Dat mag.
0: En dat is een eigen liedje dat ik... dat is eigenlijk dateert uit de tijd dat ik nog in het zangduo Yggdrasil zong. Daar heb ik meer dan 15 jaar mee opgetreden. Vanaf heel jong. En dat was samen met Annemarieke Koenders. Het was een heel mooi duo, maar dat is toch in 2007 gestopt. Omdat er inderdaad ook wel eens aan iets een eind komt.
1: Ja, het was klaar. Of...
0: En ja, in dit geval wilden we hele verschillende dingen met de muziek. Een hele verschillende kant op. Maar een belangrijk verschil was ook dat ik van de muziek wil leven en leef. En graag reizen en muziek maken wilde combineren. Nou, dat heb ik gehad.
1: Dat heb je gedaan.
0: Ja, dat heb ik gehad. En... dat was ook goed. Dus dat heeft weer ruimte gegeven voor heel veel nieuwe dingen.
1: Ja, maar je denkt er beluistering in je stem met heel veel liefde en plezier
0: ja,
1: aan terug.
0: Ja, dat zijn mijn roots, zo gezegd, mijn wortels. En dat is gewoon deel van mij. Alles wat ik heb gedaan, dat ben ik. Ja. En dit liedje dat heet One Morning in the Springtime. En dat staat op de vierde CD. Yggdrasil heeft in totaal 5 albums gemaakt. Maar dit stond op de vierde CD.

0: One Morning in the Springtime uit de Yggdrasil-tijd van Linden Heiland. En nu mag Bert ook weer meedoen. Bert Riddebos, haar begeleider. Wat wordt het, Linde?
1: Het wordt het liedje High Under Skies. En daar is ook een videoclip van te zien op YouTube.
0: Want die is van je nieuwste idee ook.
1: Ja, en dat is eigenlijk geïnspireerd op de omgeving waar wij wonen. Dat is in Noordoost-Groningen. Dat is het leegste gebied van Nederland.
0: Leeg.
1: Maar prachtig.
0: Prachtige wolkenpartij.
1: Prachtige wolkenpartij.
0: Schitterend. Het lege land.
1: Ja.

0: High Under Skies, ook van de nieuwe cd van Linde Nijland, I Am Here. Acoustic Roots schiet al aardig op, zo'n uur vliegt voorbij, Hans Meerman. jij kent Linde heel goed, en dat kan ook niet anders als je maanden onderweg bent naar Bhutan. Hoe lang heeft die reis geduurd?
1: Week of 9, geloof ik.
2: Twee maanden.
1: Oh,
2: 15.000 kilometer over land.
0: Ja. U zijn ook weer over land teruggekomen?
2: Nee, gelukkig niet.
0: Oh, dat was wel het vliegtuig. Als jij nu ziet, nieuwe cd uit, hè, als je alles optelt, waar staat Linde nu in haar carrière volgens jou?
1: Ik vind het heel verfrissend, heel mooi. Het is weer, het is heel fris en nieuw gewoon.
0: Fris en nieuw.
1: Ja.
0: Goed, dat zijn de keywords uit deze...
1: Een krokusje.
0: Een krokusje. Schattig. Nou, dan gaan we zo nog één keer luisteren naar Linde Nijland. Maar eerst de agenda nog even, hè? Even kijken waar we ons de komende tijd kunnen laven aan wereldmuziek. Arifa, Voices from the East met Meng Xiaoshu, Nyusha Barimani en Vanya Volkova. Zijn te horen in Raza in Utrecht op donderdag 27 februari en op zondag 2 maart in The X in Leiden. Er is veel Afrikaanse muziek in Paradiso in Amsterdam. Op dinsdag 4 maart treedt de Touareg-band Tina Riwen op. Op donderdag 6 maart de Malinese zangeres Rokia Traoré. En op dinsdag 11 maart zijn Habib Kote en Karesje Fotso te horen. Catherine Finch, Harp en Sekou Keita, Cora, kregen lovende kritieken tijdens Womax verleden jaar. En geven een concert in Raza op zaterdag 1 maart. En ook in Raza het Droepad Festival Nederland met diverse concerten en workshops op zaterdag 8 en zondag 9 maart. Voor meer informatie raza.nl. Linde Nijland is te horen en te zien natuurlijk morgen in Gieteveen. En op 1 maart op het Artisan Roots Festival in Zaandam. En voor meer informatie kijk op haar website www.lindenijland.nl.
2: En de cd-presentatie natuurlijk.
0: Die is op 9 maart in Groningen. Daarbij treedt ze ook op. Dus allemaal naar Groningen, zou ik zeggen. 9 maart, Linde Nijland. I Am Here heet haar nieuwe cd. En tot zover de agenda. Tot zover ook Acoustic Roots, live bij de Concertzender. Techniek Hans Meerman, presentatie Hans Meerman en Karin van den Boogaard. Volgende maand, u weet het, elke derde vrijdag van 9 tot 10. Dan zijn we er weer. Heel graag. Tot dan. En dan geef ik het laatste woord in deze uitzending graag nog aan jou, Linde Nijland.
2: Ik sluit toch af met een Sandy Denny liedje. Ik kan het niet laten. En het heet No End. Dus het eindigt hier niet.

Op een vijfde vrijdag in de maand krijgt u weer een metamorfosen special. En dan natuurlijk rond een groep bepaalde instrumenten. Deze keer besteden we aandacht aan de aerofonen. Een moeilijk woord voor instrumenten waarbij een metalen lipje, het tongetje genoemd, in trilling wordt gebracht. Dat gebeurt door lucht in een nauwe opening te blazen of te zuigen. En zo ontstaat een toon. We zullen diverse instrumenten laten horen. De eerste is een ingewikkeld, maar al stokoud instrument uit Japan. Stefan Mikus speelt op de sho, een Japanse variant van de Chinese sheng, het Oosterse mondorgel. Dit instrument dient voor het bespelen opgewarmd te worden.

kreeg een sublieme mondharmonica-tune, inclusief human beatbox en zang. En dat alles gelijkertijd door één man live gebracht. Philippe Henry bewerkte hiervoor een blues traditional. De concertina is een klein, zeshoekig knoppeninstrument dat veel gebruikt wordt bij de Engelse Morris Dance. Absolute meester op dit instrument is John Kirkpatrick. In deze Scottish gebruikt hij een bariton, bas en treble concertina. Daarna een opname van een van 's werelds beste bandoneonspelers, de Nederlander Karel Kraaienhof. De bandoneon werd door Oost-Europese emigranten meegenomen naar Argentinië en is daar nu zowat het nationale volksinstrument in tango's, milongas, etc. Als slot van dit drieluikje de Italiaanse trekzakspeler Riccardo Tesi, die zijn instrument laat zingen, zweten en zwoelen.

Drie accordeonisten nu. De Schot Phil Cunningham was al in zijn tienerjaren een meesterlijk bespeler van de piano-accordeon, zoals we kunnen horen in de track met de Schotse folkgroep Silly Wizard. In het Baskenland hebben ze hun eigen accordeon, de trikitska, een knopaccordeon met twee rijen. De autoriteit op dat instrument is Kepa Junkera. In de track hoort u ook duidelijke de tsakaparta, het uit meerdere houten bielzen bestaande multitonale percussie-instrument. De accordeon wordt vaak vereenzelvigd met de musette, de Franse deun bij uitstek. De meest bekende is Flambée Montalbanaise, hier vertolkt door Richard Galliano.

De accordeon is meer dan een bruiloftsfeestinstrument, zoals u al heeft ontdekt in de voorgaande nummers. Toch zijn er altijd weer muzikanten die de grenzen van de mogelijkheden blijven opzoeken. Zoals Guy Clouseteaux, een accordeonist die zijn instrument een enorme variatie in dynamiek meegeeft en laat klinken als een portable kerkorgel. De Fin Kimmo Pojonen begeeft zich met zijn compositie op het snijvlak van traditie en avant-garde. Alle geluiden die het instrument kan voortbrengen, die worden allemaal benut. Tonen, maar ook blaasballengeluiden, ritmische effecten enzovoort. Pojonen gebruikt sample- en effectapparatuur en multitracking om een geheel eigen orkest te vormen.

0: We hebben nog tijd voor een extraatje. Een extra Kaapverdiaans toetje. Wat voor nummer gaan we horen?
1: Het volgende nummer die jullie gaan horen is een nummer van Cesare Ever. Heet Sodat. Dat is de queen of the Cape Verdean music. So.
0: Josie Santos en haar band.

Dit was Acoustic Roots, het programma van de Concertzender. Iedere maand nemen we dat op in Podium Oost. De techniek was in handen van Hans Meerman en Benno Wormgoor. En mijn naam is Pauline Verburg. Volgende maand zijn we er weer.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Op 22 juni 2009, op een koude, natte zondagmiddag, vond het Roots Open Air 2009 plaats in het Oosterpark te Amsterdam. Natasja Atlas en het Mazika Ensemble waren één van de optredende artiesten. Natasja is weliswaar geboren in België, maar heeft haar wortels in het Midden-Oosten. Na een succesvolle periode bij de groep Trans Global Underground als zangeres en buikdanseres, en naast vele gastoptredens bij bekende sterren zoals Sanjeet O'Connor en Nitin Sawhney, maakte zij haar solo-cd Diaspora. Op de 6 albums daarna laat zij horen dat niet alleen de Arabische muziek, maar ook verschillende muziekstijlen zoals reggae, Franse chansons en blues tot haar repertoire behoren. Ze heeft een betoverende stem die ze zowel voor melancholische liedjes gebruikt als voor uptempo muziek. Haar 8e cd, Anahina, heeft ze gemaakt met haar begeleidingsband de Mazika Ensemble. Op deze cd zingt ze over pijn, verdriet, twijfel en wanhoop. Maar dit wisselt ze af met vrolijke dansnummers. Tijdens het festival presenteerde ze een akoestisch concert van haar album Anahina. Onder de begeleiders van haar band is ook haar trommelende en zingende familielid Ali Alminiawi. Het concert begint met het nummer Guana Bossa Nova, gevolgd door Benny Ubenak Ay en El Asil.

0: Wow. Look at the weather outside.
1: Bij Concertzender Live luistert u naar het concert van Natasha Atlas en het Mezika Ensemble. De meeste songs van haar optreden zijn in het Arabisch gezongen, maar in de muziek van Natasha Atlas smelten het heden en het verleden samen in een smeltkroes van Oriëntaalse en Westerse muziek. En dit alles vol universele, hedendaagse emoties. Het is in alle opzichten een wereldmuziekconcert. Tijdens het concert zingt Natasha drie nummers van Assi en Mansour Rabbani. Samen vormen die de Rabbani Brothers. Assi Rabbani was de man van de Libanese zangeres Fayrouz. Het volgende nummer, Le Tetapalai, is van de Rabbani Brothers. Daarna hoort u het titelnummer Anahina, geschreven door Natasha zelf met Harvey Brow, en de song Black is the Color van John Jacob Niles. Natasha Atlas heeft zich sterk door de uitvoering van Nina Simone laten inspireren. Luistert u nu maar naar haar stem en pianobegeleiding. Maar eerst Le Titap Alayi van de Rabbani Brothers.
0: Okay, we're moving on now. And we're going to do a song that Fayrouz used to sing. And it's a beautiful romantic song, like all of them are.

0: luistert naar Concertzender Live en u luistert naar het concert van Natasha Atlas en de Muzika Ensemble. Zij presenteert haar pas uitgebrachte cd Anahina. We gaan verder met Beat Maria Bialbak en nog twee nummers van de Rabani Brothers. Ja Laura Abouki, oftewel Oh Laura, My Love, en La Shukel Haki.
1: This next one is another Feyruz song. I don't know what to say about it really, except that it's beautiful.

U hoorde muziek uit de Gorale, een deel dus van het Tatra-gebergte. En we gaan verder met twee opnamen uit de Beskide, de bergachtige streek aan de grens van Polen en Moravië. Daarna weer een voorbeeld uit het Tatra-gebied, gevolgd door een dans uit de regio Lublin. Dit wordt gespeeld op de souka, een instrument dat lijkt op een viool, maar waarvan de snaren niet met de vingertoppen worden aangeraakt, maar met de nagels. Wat een glasachtig geluid voortbrengt, zoals bij de Indiase sarangi. Dit programmaonderdeel wordt besloten met een kujawjak-dans uit de regio Warschau en een polka uit de provincie Mazovië.

En dat was een polka uit de provincie Mazovië. En wellicht heeft u bij dit laatste stukje, die polka dus, gedacht aan de polka's zoals we die van de componist Chopin kennen. U gaat nu luisteren naar een aantal Chopin-composities in een reconstructie zoals de componist die gehoord zou kunnen hebben. Na een polka en een mazurka horen we twee mazurkas, Chopin opus 24-1 en 67-1, en een ballade. Luistert u naar het ensemble Zespol Polski.

U hoorde het ensemble Zespol Polski en we besluiten dit programma met volksmuziek uit Polen, met een oberek, een dans uit Mazowie en een lied met de tekst Wie is toch dat meisje dat zo aardig danst? Ik zou de hele nacht met haar willen dansen. Haar moeder verbood het haar.

En met dit lied zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Zwervende Microfoon. Samengesteld door Jan Kruid. En het volgende programma gaat over muziek uit Peru.

U luistert naar de Concertzender met het programma Metamorfose. De verdwenen vallei. Dit programma van Metamorfose is gewijd aan de Valli Tonga. De Valli Tonga, dus een etnische groep, ook wel Gwembe genoemd, leefde sinds mensenheugenis in een smalle en ontoegankelijke vallei vlak langs de Zambezi-rivier. Na de bouw van de Karimba-dam in 1959 verdween hun land onder het water van een enorm stuwmeer en werden zij gedwongen naar hoger gelegen gronden te verhuizen, verspreid over Zambia en Zimbabwe. Door het verlies van hun dierbare en heilige plaatsen hebben de Valli Tonga zich, meer dan andere volken, vastgeklampt aan hun oorspronkelijke cultuur. Alleen zo konden zij overleven in een voor hun vreemde woonomgeving. Maar de invloed van de moderne tijd is ook aan de Valli Tonga niet voorbij gegaan. De opnames zijn van cd's die zijn geproduceerd door Michael Braird onder het label SWP Records. Luistert u naar de wonderbaarlijke muziek van de Valli Tonga.

Dit was een voorbeeld van de zogenaamde Boudima-muziek, die door de Falitonga vooral gespeeld wordt bij belangrijke ceremonies zoals begrafenissen. Later in dit programma komen we uitgebreid terug op deze complexe en ogenschijnlijk chaotische muziek. Maar terug naar de tijd dat de Falitonga nog in hun geïsoleerd gelegen vallei langs de oevers van de Zambezi woonden. Luistert u naar een opname die in 1957, dus vlak voor de bouw van de dam, is gemaakt door de Zuid-Afrikaanse etnomuzikoloog Hugh Tracy. In dit nummer waarschuwt de zanger Shachema zijn neef om toch vooral geen moord te plegen. Hij zegt, als je iemand ombrengt, ga je naar de gevangenis. Ze binden je handen en voeten vast. Waarom zou je het doen? Vergeet niet wat ik tegen je zeg. Shachema begeleidt zichzelf op de kankobela. Ik zal u straks meer vertellen over deze duimpiano.

Die cancobela is een klein muziekinstrument dat uit een hardhouden klankbord bestaat waarop een aantal metalen lamellen zijn gemonteerd. Deze lamelletjes, meestal tussen de 9 en de 11 in aantal, worden met de twee duimen bespeeld. Vandaar ook wel de naam duimpiano. Om de klank te versterken wordt het instrument tijdens het spelen boven een kleine kalebas gehouden. Tegenwoordig wordt in plaats daarvan ook wel een blikje gebruikt. In het klankbord onder de lamellen bevindt zich een rond gat en hier wordt een dun membraan ondergeplakt dat gemaakt is uit de zijde van een spinnennest. Dit membraan trilt tijdens het spelen waardoor een karakteristiek zoemend bijgeluid ontstaat. De Valitonga gebruiken de cancobela als een soort instrument om door hen zelf gezongen liederen te begeleiden. U hoort nu de cancobela-speler Timothy Mudimba en de tekst van zijn lied gaat over het gevaar van roddelen. Pas op met wat je zegt en tegen wie, want woorden reizen snel en ver. Het nummer daarna wordt gezongen en gespeeld door Simuna Mugande. In dit overwegend instrumentale stuk is goed te horen hoe de speler steeds varieert op een bepaald muzikaal gegeven.

Naast de kankobela behoort ook de kalumbu tot de oorspronkelijke muziekinstrumenten van de Falitonga. Deze kalumbu is een muziekboog. Het instrument bestaat uit een dunne houten boog van ruim een meter lang, waarop een metalen snaar gespannen staat. Een kalabas fungeert als klankkast. De snaar wordt door een dwarsverbinding met de boog in twee ongelijke stukken verdeeld. De speler slaat met een stokje op deze twee snaardelen. Doordat hij één van de snaardelen met zijn wijsvinger kan inkorten, kunnen in totaal drie verschillende tonen worden gemaakt. Deze kunnen worden verrijkt met boventonen door de stand van de kalabas te veranderen. De kalumbu wordt vrijwel uitsluitend bespeeld door jonge mannen. Op dit delicate en zacht klinkende instrument kunnen zij gevoelens uiten die niet in het openbaar kenbaar kunnen worden gemaakt. Meestal gaat het om de liefde voor een vrouw. Luistert u naar twee nummers waarin deze kalumbu te horen is. In beide stukken harmonieert het instrument prachtig met de zangstem.

Net als vele andere volken in Afrika gebruiken de Falitonga muziek als middel om in contact te komen met de geesten van hun voorouders. Dit gebeurt tijdens speciale ceremonies waarbij wordt gezongen en gedanst, onder begeleiding van drums en handgeklap van de omstanders. Na verloop van tijd raakt de zanger bezeten door de geest van een overleden persoon. In die toestand krijgt hij contact met deze geest en geeft namens hem boodschappen door aan de omstanders. Dit muziekgenre staat ook wel bekend als possession song. De Falitonga zien boze of ontevreden geesten als belangrijke oorzaak van ziekten. In het nu volgende nummer wordt een geest aangeroepen die luistert naar de naam Pamoba. Deze moet de zieke genezen. De instrumentale begeleiding bestaat uit verschillende drums en een metalen rammelaar. U hoort de Catalina Matimba groep.

tijden van ernstige droogte waren de Valitonga gewoon zich tot de hogere machten te wenden die in staat werden geacht het te laten regenen. Dit aanroepen gebeurde onder meer in de vorm van regenliederen die uitsluitend door vrouwen werden gezongen. Een voorbeeld hiervan is te horen in het hierna volgende nummer genaamd Tolomba Menda, ofwel Wij smeken u om regen.

Toen het land van hun voorouders voorgoed onder het water verdween, werden de Valitonga verhuisd naar hoger gelegen, vaak onvruchtbare grond. Het trauma van deze gedwongen migratie is tot de dag van vandaag voelbaar. Recent zijn daar nog de vreselijke gevolgen van de AIDS-epidemie bijgekomen. AIDS en de vele slachtoffers die deze ziekte maakt, komt ook in liederen aan de orde. Luistert u naar het nummer Bamana Bana Bana, wat zoveel betekent als jonge mensen, het is gedaan met ze. U hoort Joseph Maniona, die zichzelf op de cancobela, de duimpiano, begeleidt. In zijn muziek wordt een oorspronkelijke speelstijl verbonden met moderne invloeden. Zo klinkt in zijn muziek duidelijk ook de christelijke kerkmuziek door.

Onder invloed van de radio en de arbeidsmigratie naar de grote steden raakten de traditionele muziekinstrumenten zoals de kankobela en de kalumbu meer en meer in onbruik en werden vervangen door de westerse gitaar. Het nu volgende lied gaat over Zambiaanse meisjes die, gedwongen door de economische malaise, geld proberen te verdienen door zich over de grens in Zimbabwe als prostituee aan te bieden. De gitaar die u hoort is met ijzerdraad bespannen. Een tweede persoon zorgt voor een typisch Afrikaans polyritmische begeleiding door met een sleutel op een fles te slaan. In het nummer daarna doen de zangers een beroep op jonge mensen om zich vooral naar de ouderen te luisteren en respect voor ze te hebben. Naast sleutel en fles wordt hier ook een drum ingezet. De drummer slaat met één hand op zijn drum en de andere gebruikt hij om met een muntstuk op de zijkant te slaan. Luister goed, jullie die pas getrouwd zijn.

De Bodima-muziek is een volstrekt uniek en fascinerend muziekgenre dat alleen bij de Valitonga voorkomt. Bodima, of Ngoma Buntibe, zoals het in Zimbabwe wordt genoemd, wordt vooral gespeeld na begrafenissen. Een Bodima-ceremonie vindt in de openlucht plaats en wordt uitgevoerd door groepen van soms wel 60 personen of meer. Tijdens de ceremonie volgt deze groep al zingend en dansend de paden waarover de overledene placht te lopen, om te eindigen op de plek waar deze eerder begraven werd. Kenmerkend voor Bodima-muziek is het geluid van de horens, niële genaamd. Behalve de horens klinken enkele rammelaars en ook de speciale bekervormige Bodima-drums. De grootste daarvan is zo omvangrijk en zwaar dat hij door twee mannen moet worden gedragen. Het publiek zingt, danst en klapt met de groep mee. Bodima-muziek klinkt op het eerste gehoor volkomen ongeordend. Na verloop van tijd echter zijn duidelijk melodische en ritmische structuren herkenbaar. Luistert u tot slot naar een opname van deze fascinerende Bodima-muziek in de Valitonga, uitgevoerd door de Nzenga Bodima groep uit Zimbabwe. U heeft geluisterd naar het programma Metamorfose, dat deze keer geheel gewijd was aan de Valitonga. De volledige speellijst is te vinden op concertzender.nl. Het programma is samengesteld door Marcel van Dijk.

Dit is de Concertzender met de zwervende microfoon. In dit uur voor de tweede keer muziek van de verschillende bevolkingsgroepen van Ethiopië. Deze keer afkomstig van oude, niet meer verkrijgbare grammofoonplaten van de labels Vogue en Musikafoon Berenreiter. Allereerst een opname van een 14-koppig fluitensemble van de Guidolé. De Guidolé is een Cushitisch sprekende groep die woonachtig is in de ontoegankelijke bergstreken van Zuid-Ethiopië. Ieder van de 14 fluitspelers beschikte over maar één toon. Daarna ook van de Guidolé een Shilotta. En dat is een dans voor mannen. Dat danslied verhaalt van de opstand tegen de Italiaanse overheersers. De opstand die uiteindelijk de vrijheid bracht voor de Guidolé.

0: De volgende twee muziekvoorbeelden zijn weer twee liederen. Het eerste is een lied van de kamelenhouders van de Danakil-bevolking van Noordoost-Ethiopië. De Danakil zijn zouthandelaren die daarvan volledig afhankelijk zijn. Ook van de Danakil is het besnijdenislied dat daarop volgt. Het besnijdenisritueel wordt dagenlang zorgvuldig voorbereid en het gebeuren vindt plaats op een bepaalde dag in het jaar waarbij een hele leeftijdsgroep tegelijkertijd onder het mes gaat.
1: Halila hallalio, halila hallalio, halila, halila hallalio, halila, maharu gera num rusaslu gera, afarakio bukenum ma gadu gera, farebaru gera ma afarakio bukenum me simali, labhai gadu genna guta, halila hallalio, halila, hey, afarei matusula, awayani nahabna no bukebaro, Kalogenek gahna manan, aise itagenek doka genna, gala hirignek nokisna, safara geda numma gaha, halila hallalio, halila hallalio. Hey, hey, hey, hirig hamadou, halila hallalio, halila hallalio, halila, labhai tille gede wado, yagise hakkal me simali, afarakyo bukenin fare wado geda, Afarakyo bukenum gambo kame sitamali Safara geranum asbota darada Silali takasa kulli baro Halila hallalio, halila hallalio Hey. Halila hallalio, halila hallalio, halila Bunikari blinoku farevaro genna ma ilulu marabna Buni bakari blinok farevaro genna ma nokisna Afarei uguta kulli baro genna ma Labhaitun hakke miksarra mesitna mannu Afarei matussula kulli baro genna ma Halila hallalio, halila hallalio
2: Aisele bufale Sari sumariga, sin aitimu mariga, sin edde sari se valio, sin edde aitimu valio. Aye, tutu sinne, tata sinne, emelina gura genne, dada inna gura genne, emelina lono me, galal anaitu helle, vararal dama helle, gahimi lukubbe helle. Dabai sidi ha dabai, dabai sela bi dabai, dabai darna bi dabai, dabai buki dabai. Aye, bedi goma uka.

0: bagada nereke horai ke luma yal kadai saum ke diraba madia aite ke luma madia aite ke awal suktem bate ke allah allah.
1: De Dordje staan bekend om hun meerstemmigheid die vaak doet denken aan de zangstijl van de pygmeeën. Liederen worden uitgevoerd als een soort kanon. Dus de zangers die worden verdeeld in vier groepjes. De eerste groep begint, de tweede herhaalt de frase enzovoort. Deze liederen worden geleid door een solodanser. Dit soort liederen is te horen bij tal van gelegenheden, zoals begrafenissen, festivals. En als tweede hoort u dan een solostuk op de washint. Dat is een bamboefluit van de Kulo-stam.
2: Whoa!

De Kotu zijn moslims die hun nomadische leven hebben verlaten en tegenwoordig boeren zijn. Ze leven in het westelijke deel van de provincie Harar. Van hen een gemengde dans waarbij de mannen en vrouwen in een lange lijn dansen met de gezichten naar elkaar toe. De beide rijen verwijderen zich of komen dichter bij elkaar in een ritmische cadans. Daarop volgt een werklied gezongen door een aantal Borana-mensen tijdens het scheppen van water bij een bron.

Yeah.

Yeah.

0: Ana sir bigiti. Oi. Ube na mara olte. Ena to ajira.
1: Yes.
0: Na mara ngandu leso.
1: Yes.
0: Ube na da olte.
1: Yo.
2: We gaan verder met een kant van een LP van het label UNESCO Berenreiter. Het zijn mono-opnamen. Net als de vorige opname werd deze muziek opgenomen in de jaren 1965 en 66 door de Engelse specialisten op het gebied van de Ethiopische volksmuziek Gene Jenkins. De volgende muziek is van de Kushitisch sprekende bevolkingsgroepen in Zuidwest-Ethiopië. De eerste twee voorbeelden zijn een dans van de jongens ter ere van hun vrienden die zojuist de besnijdenisceremonie hebben moeten doorstaan. En bij alle groepen Kushite is het gebruikelijk dat een man verhalende liederen zingt over gebeurtenissen uit de geschiedenis van de stam of over persoonlijke aangelegenheden, geboorte, wie zijn ouders waren enzovoort.
3: Yama,
2: Het nu volgende hoornensemble werd opgenomen tijdens een huwelijksceremonie bij de Wollo-stam, uitgevoerd door Fuga-muzikanten. En dat zijn meestal hoefsmeden en leerlooiers of pottenbakkers uit de lagere sociale kringen. Daarop volgt een lied dat gezongen wordt met begeleiding op de eensnarige Masenko. Dat lied wordt gezongen door professionele zangers die van dorp tot dorp trekken om het nieuws te zingen.

0: De laatste drie onderdelen van deze Berenreiter-LP zijn achtereenvolgens een bruiloftsdans, waarbij de vrouwen ritmisch begeleiden op twee vellige trommels, en daarna een lied dat wordt gezongen tijdens het malen van de koffiebonen, waarvan er overigens in de regio van de Kaffa nog wel 23 soorten in het wild groeien. En dan tenslotte het laatste lied, dat is weer een gedeelte van de besnijdenisceremonie. En hierin horen we een techniek waarbij de adem keer op keer wordt onderbroken. Dat is een van de kenmerken van de vocale muziek van de Cushitisch sprekende bevolking van Ethiopië.
1: Chinike goga jano ikeka boga lole se sole teya
2: dilige gildika miti kinade gada teni iti akadayo
1: se sole janjamo garacho turo No ni hojita huro lole se sole teya
2: sira gavel to ka jarso jannam pulene harso nadia
1: se sole buddha netiyo baga kanni ahiyo daga lole se sole teya
2: wede ka dene hova afenna diga gova vor bagia
1: se sole teya janjamo ori bore hoyita dene nore lole
2: Guje,
1: Fugosi Garnita, Guje, Warbagia,

Tot slot hoorde u twee stukken die staan op een cd van het Long Distance label. U hoorde Betsat Seyoum en Abebe Fekade begeleid op de Masenko-vedel. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Zwervende Microfoon met volksmuziek uit Ethiopië. Samenstelling Jan Kruid, met dank aan de Centrale Discotheek Rotterdam.

Sa, sa, sa. Ja. Sa, sa, sa.

Hartelijk welkom bij de concertzender, bij Acoustic Roots. In Acoustic Roots treden artiesten op hier in Podium Oost in Utrecht en lichten ze hun muziek ook toe. Dit is de eerste Acoustic Roots van het nieuwe jaar 2019. Wij wensen iedereen die dit hoort een vrolijk, muzikaal en vooral gezond nieuwjaar. En dat nieuwe jaar wordt afgetrapt door niemand minder dan Samira's Blues.

0: Samira's Blues, bestaande uit Samira Dainan, Bas Gaakeer, percussionist Karim Darwish en bassist Hassan Ait Moumad. En straks willen we ze natuurlijk graag spreken. Samira natuurlijk in ieder geval, want dat is de naamgeester van deze band, Samira's Blues. Dus yes. Daar moet wel even wat over uitgelegd worden natuurlijk. En alle mannen hier in de ruimte zijn in ieder geval allemaal gefascineerd door de gitaar van Bas. Dus daar moet hij zo ook iets over komen vertellen. En dan zal hij, jammer dat er geen plaatjes bij zijn, dan zal hij ook gaan vertellen hoe die eruit ziet en wat er dan bijzonder aan is. Maar nu gaan we eerst weer luisteren naar Samira's Blues.
1: Tarhanin.

Dat was het slot van deze aflevering van Concerts in Alive met muziek van het ensemble Bardaad vanuit de kleine zaal van het Concertgebouw. Het concert werd op 27 april 2010 opgenomen voor de concertzender door Sabrina ter Horst. Productie was in handen van Kees van de Wiel. We hebben nog een half uur over en daarom gaan we nog verder met liederen van Mariam Aghondi en de groep Banu. Want we willen graag de veelzijdigheid van Mariam Aghondi laten horen. In Iran is het vrouwen verboden voor publiek op te treden. Daarom startte ze in 2000 de vrouwengroep Banu. En dat betekent Persisch. Dat betekent in het Persisch dame. Ze heeft zich de taak gesteld traditionele vrouwenliederen weer tot leven te brengen. Zodat ze de vrouwen die in Iran niet mogen optreden een stem kan geven. Van de cd Songs of Persian Women hoort u nu drie traditionele liederen die door haar zijn bewerkt.

Tot besluit drie nummers van de CD Sons of Persian Women van Mariam Aghondi en de groep Banu. Vrouwengesprek, Eshke Lori, maar hier is allereerst het nummer Sarah. Oh.

U hoorde verschillende nummers van de CD Songs of Persian Women uit 2004 van Mariam Aghondi en de groep Banu. Dit programma werd samengesteld door Caroline Claire. Alle gegevens zijn natuurlijk...

Welkom bij de Concertzender, welkom bij Acoustic Roots. Vorige maand was Acoustic Roots on tour, dat doen we af en toe. Eerder dit jaar naar de Oude Synagoge in Delft. En in oktober registreerden we het huisconcert bij Adriana Bron in Huis ter Heide. Nu is Acoustic Roots neergestreken in Podium Oost in Utrecht. Onze nieuwe locatie waar we heel blij mee zijn. En wie komt nou ons nieuwe podium inwijden? Nou, niemand minder dan Nisa Rohana. Hij speelt oud en hij heeft voor de gelegenheid percussionist Modar Salama meegenomen. Heel hartelijk welkom, Nisa en Modar. MUZIEK

Dat waren achtereenvolgens twee stukken van de cd Nine Heavens van het trio Nias. En zojuist het duo Dietrich uit België met Fratou. Ja, en dat duo Dietrich bestaat uit Jeuk Dietrich en Annick Faniel. En zij bespelen samen zo'n dozijn instrumenten. En ze benaderen hun muziek vanuit een Bretonse afkomst met veel Keltische invloeden, maar ook, zoals merkbaar, veel Iraanse invloeden. Bijzondere meerstemmigheid met bijzondere arrangementen. Zometeen nog meer muziek van dit duo, dat overigens werd bijgestaan door 6 gastmuzikanten. Azam Ali, daarover gaat deze wereldmuze. Het is een zangeres die geboren werd in Teheran, in Iran, en ze groeide op in India. Daar woont ze van haar 4e tot haar 12e. En haar moeder wil uiteindelijk terug naar Iran, maar vanwege de Iraanse revolutie in 1979 besluit haar moeder om naar Amerika te emigreren. Eenmaal in Amerika raakt de kleine Azam Ali, inmiddels 12 jaar oud, geïnteresseerd in de muziek van haar geboorteland. En ze gaat intensief santoor studeren, een trapezevormige sitar. 6 jaar lang studeert ze bij Manoushir Sadeghi. En hier en daar speelt ze ook inderdaad santoor op haar cd's, zoals in het lied Mandara van haar cd Feast of Silence, die ze opnam met onder andere de percussionist Greg Ellis. En dat project noemde ze Vas.

Muziek van het duo Vaz met zangeres Azamali en zij bespeelt ook de santoer. En een jaar eerder neemt ze samen met de percussionist Greg Ellis de cd Portals of Grace op. En deze Greg Ellis die speelde ook al mee met haar op de cd Vaz, waarvan hij zojuist dus het Mandara werk hoorde. Overigens brengt ze die cd uit onder haar eigen naam Azamali en ze noemt de cd Portals of Grace. Ja, en het mooie is dat op die cd staan werken die eigenlijk helemaal niets met Iran te maken hebben. Middeleeuws Spanje en middeleeuws Portugal komen voorbij, onder andere in een ode en loflied voor Maria, Ben Pode Santa Maria.

U hoorde drie werken achter elkaar. Om te beginnen Pen Pour de Santa Maria, dat loflied voor Maria. En daarna Breton Medley, een Bretonse medley. En dat komt beide stukken komen van de cd Portals of Grace van Azam Ali. En zojuist Montien van het duo Dietrich uit België. Azam Ali is naast santoerspeelster ook zangeres. Ja, esoterische muziek, dat mogen duidelijk zijn. Die maakte ze veelal met Greg Ellis. En hij is naast percussionist ook degene die zorgt voor de elektronica. Dat project, dat noemden ze dus Vaz. En Azam Ali brengt ook cd's uit onder haar eigen naam, zoals u zojuist kon horen van haar Portals of Grace cd. Op haar eerste solo cd, Elysium of the Brave, zingt ze bovendien in het Engels. Even wennen is het wel, maar het blijft toch haar manier van zingen met langgerekte tonen. En bovendien, de Iraanse invloeden zijn duidelijk waarneembaar, ook in het werk Endless Reverie.

En dat was de stem van Marina Lima met muito, heel veel, van Caetano Veloso. En dat was een popblokje, Brazilian popmuziekblokje. En die hebben wij geopend met Lenine, simpelweg assim. Trouwens, ik heb zo'n mooi concert van Lenine gezien, laatste jaar, was zo geweldig, in de Beamhuis Amsterdam. En als tweede nummer was Telegrama van Zeca Baleiro.

Yeah, tocador de violão Meto João Bosco em Chico Pinheiro. Het is een ode aan de gitariste. En wat voor een goede zanger zijn ze ook. We hebben dit set geopend met Carece Explicação van Dominguinhos. Wat een mooie stem. En tussen deze twee nummers hebben wij naar Baby do Brasil geluisterd. Altijd met zo'n mooie, lieve meisjesstem. Baby do Brasil. Vroeger heette ze Baby Consuelo, maar ze is Baby do Brasil.

0: Esqueça-me se for capaz. Maiara, Maraísa e Marília Barbosa. Helaas heeft Marília Barbosa ons verlaten op 26 jaar oud. En hiervoor hebben we dus deze set geopend met Capoeira Mata van Jackson do Pandeiro. En dat was het, lieve mensen. Brasil da Leo komt terug binnenkort. Leuk!
1: Dit is de Concertzender. Welkom bij Orient Express met Arabische klassieke muziek. We kunnen gaan luisteren naar verschillende stukken in de muzikale modus, ofwel makam rast, een heel basale en populaire modus in de Arabische muziek. Allereerst een suite in de modus rast, uitgevoerd door het ensemble van de klassieke Egyptische zanger Saleh Abdel Hayy. De enige zanger die in de klassieke Egyptische traditie van de 19e eeuw bleef zingen. Hij overleed in 1962. De suite, ofwel Wasla, is een samenstelling van zowel gecomponeerde als geïmproviseerde stukken, in een bepaalde orde allemaal gebaseerd op dezelfde modus. Deze begint met improvisatie op de oud, gevolgd door een klassiek Ottomaans instrumentele compositie genoemd Semai. En eindigt dan weer met een mooi lied waarin de dichter aan een viooltje vraagt: hoe komt het dat je blij maakt terwijl je een trieste bloem bent?

Dat was een suite, ofwel in het Arabisch wasla, in de modus rast. U luistert hier bij de concertzender naar Orient Express met klassieke Arabische muziek. We blijven in dezelfde stemming, in de modus rast, en luisteren nu naar een taksim of takasim. Traditionele improvisaties met de Arabische fluit of de ney, gevolgd door een oude zangvorm genaamd Muashah.

Dat was een Takassim-improvisatie in de modus Rast, op de Arabische luid ofwel de Oud, gespeeld door de Palestijn Taysir Elias. Nu de bekende Egyptische zanger en componist Mohammed Abdel Wahab in een Mawal. Mawal is een vrije, niet-metrische zangvorm met een kort gedicht in het Egyptische dialect in de modus Rast uit 1933.

En met deze milonga van Quintetto La Camorra eindigt deze Wereldmineralen. En deze uitzending werd samengesteld door Annemarie Winkelman. De speellijst die staat op www.concertzender.nl. En voor vragen of reacties kunt u mailen naar wereldmuziek@concertzender.nl.

Goedenavond. Gelukkig nieuwjaar trouwens en welkom bij de eerste uitzending van Anadolu Havasi van 2020. Een nieuw jaar nodigt natuurlijk uit tot vooruitkijken naar nieuwe mooie muziek. Nou, wat we allemaal qua muziek kunnen verwachten dit jaar is natuurlijk nog niet helemaal duidelijk. En daarom is het misschien goed eerst met de rug richting de toekomst te gaan staan, met de blik gericht op vorig jaar. Welke artiesten hebben ons toen het meest verrast? En welke labels en muzikanten moeten we in de toekomst dus goed in de gaten houden? Deze uitzending staat daarom in het teken van het beste van 2019. Ook in 2019 heeft de versplintering en versmelting van genres doorgezet. Verwacht daarom in dit uur geen thema, genre of eenduidige klanken. Maar wel eigentijdse Turkse psychedelische rock. Een synthese tussen free jazz en cretensische luidmuziek en nog meer. Maar we gaan beginnen met de denkbeeldige volkmuziek van de Sloveense groep Chiron.

Dat was het nummer Same as the One She Hardly Remembered van het nieuwe album van Sheeran onder de titel A Universe That Roasts Blossoms for a Horse. Het verscheen bij het label Glitterbeat Records. Een mysterieuze naam voor een album met een al even mysterieuze en ongrijpbare muziek. En het is verleidelijk een genre op de muziek te plakken, maar echt veel zin heeft het niet. De band zelf noemt hun muziek liever Imaginary Folk en maakt hun muziek met talloze verschillende, soms eigengemaakte instrumenten. Nou, af en toe lijken klanken of ritmes uit verschillende folkgenres aan de oppervlakte te komen, om vervolgens weer onder te duiken. En zo meandert de muziek van Sheeran door dromerige klanklandschappen. Een prachtig voorbeeld van het loslaten van genres, tradities en vorm zonder geforceerd of onnatuurlijk te klinken. Ook de volgende band heeft veel verbeeldingskracht, Xyloris White. Dit duo combineert cretensische luidmuziek met free jazz, noise en punk. En ook bij hen klinkt de combinatie bijna vanzelfsprekend. Soms dromerig en kabbelend en dan weer woest en puntig. Zo vindt het duo steeds weer nieuwe manieren om een eeuwenoude muziektraditie te laten spreken.

Turkse rockmuziek wint al enige jaren aan bekendheid. De Turkse Gaysu Akyol brak wereldwijd door met haar eigentijdse vorm van Turkse psychedelische rock. En in Nederland is de band Altin Gün niet meer weg te denken van festivals. Beide acts laven zich aan dromerige en dansbare psychedelische sounds. Blijkbaar is er behoefte aan een hang naar het verleden en naar het uitbundige. Maar achter de dansbaarheid gaat vaak wel ernst schuil, die vaak door velen, door de taalkloof natuurlijk, verloren gaat. We gaan eerst luisteren naar een nummer van Umut Adan. Deze Turkse singer-songwriter is qua sound en thema's erg geïnspireerd door de Turkse protestmuziek uit de jaren 60 en 70. Op zijn nieuwe album zingt hij over politiek en de problemen van het leven in de grote stad. En daarna horen we een interpretatie van Altin Gün van een nummer van een Turkse zanger Troubadour.

Een andere hedendaagse Turkse rockband is Lalalar, oftewel de Lala's. De band bestaat uit muzikanten die ook vaak met Gesu Akyol spelen. Ook zij brengen een eigentijdse variant van Turkse psychedelische rock, maar wel een wat duisterder en ruiger soort. We gaan nu luisteren naar twee nummers van Lalalar die in 2019 hun eerste album uitbrachten.

psychedelische verbeeldingskracht en inventiviteit bleef in 2019 niet beperkt tot Turkije. In Israël bracht de band El Kat een album uit met eigen interpretaties van jemenitische volksmuziek. Het album is het resultaat van de zoektocht van de bandleider die zijn eigen jemenitisch-joodse achtergrond onderzocht. En dit album is niet zomaar een interpretatie van jemenitische muziek, maar om de traditionele melodieën heen heeft de band namelijk gezocht naar een eigen sound. En die heeft meestal weinig meer met het origineel te maken. Vaak is die sound vanaf de grond af opgebouwd, met zelfgemaakte instrumenten, op schroot, potjes en pannen. En ook hier komen traditie en fantasie dus weer bij elkaar, op een heel swingende manier.